0: In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

0: van de Steen.
1: Johan, rechtstreeks uit uw radio!
0: Eén zaterdag, één stem.
2: I've heard people say that too much of anything.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerrit Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerrit Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.
2: G-O-R. Golden Oldies Radio.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Taking you.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang toeren als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan Zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden. Classic hits that never fade away.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zon.

0: plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een opvallend lange file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam voor de Noordtunnel. Een file van 3 kwartier en dat komt door technische problemen aan de matrixborden. Afgelopen nacht was de weg daar helemaal dicht door werkzaamheden, maar die kruizen krijgen ze nu niet meer van de schermen af. De weg blijft dus helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de N3 of vanaf Gorinchem via knooppunt Hoijpolder. Volgt dan de A27 en de A59. En tot

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen.

Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album Top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.

0: met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de Ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente lost in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingbooking site Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes en Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding kregen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. We zitten nu rond de 120 kilometer nog. Wat opvalt is een ongeluk bij Geldermals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Empel een file van 30 minuten. Verder is helemaal dicht nu de A6, Joure-Lelystad, bij knooppunt Emmeloord. Komt door bergingswerk na een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Zwolle. Best een eindje over de A32 en de A28. Ten slotte nog goed nieuws over de A12 naar Den Haag. Bij knooppunt Lunetten is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog in een file vanaf Driebergen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: met 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip.

0: Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.
1: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1 vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in het Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is officieel ten einde, al zijn er nog een paar problemen die open blijven staan. De A12 bijvoorbeeld, Utrecht-Den Haag. Bij Nootdorp is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Bleiswijk daarom een half uur vertraging. Verder de A2, Den Bosch-Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten. Komt door een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Utrecht, file voor Utrecht. 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar opvallende files. Allereerst nog steeds dat ongeluk bij Nootdorp op de A12 Utrecht-Den Haag. Vanaf Zoetermeer een file van 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt ook langzamer gereden. Tussen Den Dolder en Utrecht. 5 kilometer en 25 minuten langer bezig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, gold and oldies.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in een nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022, dat meldt het RIVM. De meeste beten werden opgelopen in het bos, gevolgd door de eigen tuin. Het RIVM verwacht ook deze warme dagen veel tekenbeten, al kan aanhoudende droogte het aantal uiteindelijk wat beperken. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij het bestrijden van natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar op ons voorloopt op dit gebied. Door klimaatverandering worden ook in Nederland natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10, maximaal 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 27 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album op top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer door een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Oude Rijn file rijden tot aan Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten lang. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door dit ongeluk ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 35 minuten extra. Verder de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12, die zijn het langst. Allebei 10 minuten vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes. En de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3. City to City van Gary Rafferty op 2. En Saturday Night Fever op nummer 1.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de Canoparade op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïense havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn slechts 2 files die opvallen momenteel. Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten extra vanaf knooppunt Oude Rijn. En langs de N201 Hilversum uit Hoorn. File voor Loenersloot door een ongeluk. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuws om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.
2: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies

Hij wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Forensische rechercheurs doen nog onderzoek in het complex aan de Overloonstraat. De politie zegt dat alle scenario's nog open liggen, ook een mogelijk misdrijf. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

124 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album Top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3. The Unforgettable Fire van U2 op 2. En Elf van Alison Moyet op 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de hitteperiode zelf overleden ongeveer ruim 580 mensen meer dan verwacht. Volgens het RIVM is hitte waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Na vrijdag daalt de temperatuur in Nederland naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan binnen

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat nog file tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Music. Memories.
4: Dick Bakker.
5: Goeie avond.
6: De buikten!

uit 1976, Chance for a Lifetime van Akai. Ik wil zeggen Akai, maar weer wat anders natuurlijk. Ja, beste mensen, dit is Music Memories tot 7, van 7 tot 9. En welkom bij Golden Oldies Radio. Ik heb lekkere platen voor je. En onder andere Ilse de Lange en ook Eagle Eye Cherry uit 2002. En deze die ik nu ga laten horen, dat is een hele mooie van Aphrodite's Child and I Want to Live.

You're Still Having Fun van Eel Eye Cherry. De zus Nena, die heeft ook aardig wat hits gehad. En ja, mooi plaat vind ik dat. Dit is trouwens Music Memories met Golden Oldies Radio natuurlijk. En als je een verzoekje hebt, eventjes een mailtje naar info@goldenoldies.radio. info@goldenoldies.radio. Dan komt het helemaal goed. Ik kwam Ilse laatst tegen en die zei... precies, dit is Living on Love. Ook uit hetzelfde jaar 2002. Ik heb ook eens een live cd van haar gehad. Volgens mij moet ik nog eens hebben. Dan klonk het ook nog goed hoor. En dit is nog steeds Dick Bakker waar je naar luistert.

Emotions uit 1967 met I Want You, I Need You. Ja, het zal ook weer niet over een vrouw gaan natuurlijk, hè. Ach ja, dat zijn de meeste liedjes hier, ook bij Golden Oldies Radio kom je dat regelmatig tegen. Dit is even wat anders. Even rustig gaan met de Roubettes. Het is niet echt een grote hit geweest. En dat is Baby I Know. Ja, waarschijnlijk wisten ze dat zelf ook al. En nog steeds, als je een verzoekje hebt, eventjes een heel mooi mailtje sturen naar info@goldenoldiesradio.nl. En dan komt het helemaal goed.

Uit 1967, The Who met I Can See For Miles. Dat gaat voor mij niet op. Maar dat is niet zo erg. Ik moet eruit, laat me komen. Goed, we gaan eventjes naar een lekkere van de Beach Boys. En dat is, ja, waarom ook niet, hè? I Can Hear Music.

Dat is een minder bekend nummer van Middle of the Road, Midden van de Weg. En Sally Carr zat daarin met hele mooie lange benen, hebben ze me verteld. En I Kala Kia Kala Go. Ja, we gaan eventjes naar 1976 en Air Bubble en...

Joan Armas Trading en Me and Myself I. Een fantastische plaat. Deze is ook erg mooi. Die komt uit 1969. En ja, ik wou zeggen, begint hij nou nog weer. Rook's Family en Get Yourself a Ticket. Ah, is ook lekker hoor.

0: vandaag in de Fab Four een heel leuk nummer. Dat is de B-kant van She Loves You, Thank You Girl. En het wordt gezongen door John Lennon en Paul McCartney. En het is take 2-1.
1: Oké.
2: Okay. Thank you, little girl. Take one.
1: Same as we did.

Ja, dat waren de Beatles met I'll Get You. Nee, dat, Thank You Girl. Ik was even in waar. Dit was trouwens de B-kant van From Me To You. En I'll Get You was weer de B-kant van She Loves You. Nou, dan Thomas, help ik maar eventjes met schoolplein. Hij is

What a Fool Believes uit 1986 van de Doobie Brothers en Donald Fagen, die zong ook mee. En deze die komt in 1980, dat is Joe Jackson. En dat is It's Different for Girls. Het is anders voor meisjes, ja. Hij had er een aardige hit mee. En nou, dat is de ene laatste plaat, want we schieten weer op naar het nieuws van 8. En dan daarna kom ik gewoon weer terug met deel 2. Dus maak je niet druk. En als je een verzoekje hebt, even een mailtje, hè? Dat weet je natuurlijk wel.

0: Dia boleh juga. You're all the same.
1: Ja, Joe Jackson en You're All The Same, een prachtige plaat. We gaan eruit met een hele mooie, dat is Rob Hooker en tot de andere kant van het nieuws met ook de mededelingen. En dan ben ik gewoon terug. Dus maak even een bak koffie, doe ik dat ook en dan hoor je me straks weer terug. Tot zo!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn drie woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar twee naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijnwaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Memories. Dick Bakker.
4: Goeie avond.
5: De beukte.

Ja, ja. Nick Family uit 1967. En dat was Hooray for the Army. Is niet echt een hit geweest, maar ik wist dat ik het... Ik wou dat plaatje zoeken en ik heb me de pleurs gezocht. En verdomd, ik vond hem. Ik denk, nou, dat moet ik eventjes laten horen. Wat heb ik straks voor je onderweg? Bob Dylan en ook een hele lekkere van ABBA. En nu eentje van die Animals uit 1965. En dat is Don't Bring Me Down. Eric Burden die zat er ook in. Ik denk, ja, van de 60s tot de 90s tot de zero's. Dus zover gaat het ook natuurlijk wel, hè. En ja, voor de rest zou ik zeggen, pak er nog een bak koffie bij. En lekker genieten. En dan kom je die tijd heus wel door, hè. En je luistert natuurlijk naar Music Memories hier op Golden Oldies Radio. En heb je een verzoek even naar info@goldenoldies.radio.

Ja, het gaat over een meisje die in de disco is en de moeder die weet dat niet. Die is nogal jong en die is helemaal gek voor de jongen. En die denkt van, nou, doe een beetje rustig aan, je bent nog veel te jong voor me. Wat denk je van Bob Dylan uit 1985? Zeg ik dat goed? Ja, 75. En dat is een hele mooie. Het gaat over een neger, een zwarte jongen, die ten onschuldig in de gevangenis zit. En die wordt verdacht van moord. Hij was er wel bij, maar hij was juist op de verkeerde plaats. En je weet hoe die politie toen de tijd was. Het is de

Ja, Blind Faith, Blind Vertrouwen. En dat was well, alright. En dit is nog steeds Golden Oldies Radio waar je naar luistert. En heb je nog een verzoekje? Even een mailtje naar info@radio.goldenoldies. Maar daar ben je niet helemaal bij hoor. info@goldenoldies.radio. info@goldenoldies.radio. Dus dan komt het helemaal goed. Wat denk je van deze? Ja, ik vind hem zo mooi. Ik denk, ja, ik draai hem gewoon nog een keertje. Alison Krauss uit 2009 met Now That I Found You. We kennen hem ook van de Foundation. Die zou ik wel een keertje opzoeken van de 60s. Die hebben ze ooit gemaakt. En die draait dan ook wel een keertje. Dat beloof ik je. Nou, mijn meid gaat zingen.

Cure en In Between Days uit 1985 hier op Golden Oldies Radio. Ik ga nu eventjes naar 2001 met The Course. En dat meisje dat zingt, eventjes kijken hoor, dat is Give Me A Reason.

0: have fun.
1: Ja, zo is het maar net. Bad Candy was het uit 2005 met Girls Just Wanna Have Fun. Cyndi Lauper deed het ook. Ik vind deze eigenlijk wel leuk. Ik vind het leuker dan die van Cyndi Lauper. Zo'n Blair wijf vind ik het eigenlijk. Goed, dit is Golden Oldies Radio. Nou, deze dan maar. Dat is, dit zijn de Bee Gees met This Is Where I Came From. Nou, het is niet mijn tekst, maar het is wel een mooie plaat. En als je een verzoekje hebt, even een mailtje naar info@goldenoldies.radio.
2: I've

Brokel Harum was dat met Hamburg. En er zingt over dat iemand zijn overjas te lang is. Dat kan ik niet zo verstaan. Hij had ook een hele grote hit met Why the Shade of Pale. Hè. Heel, ja, dat was nummer 1. En Peter R. de Vries, dat was een favoriet voor hem. Dit is Billy Preston uit 1969. Die man had het druk. Maar hij blijft zingen Everything is Alright. Ja, dit is wat onbekend van hem, maar ik vind hem wel een leuk plaatje.

Kenny Loggins uit 1980 met I'm Alright, theme from Caddyshack. En ja, die kwam uit 1980. En dit is Emily Sunday. En dat is Next to Me. Ja, dat is ook leuk. Waarom ook niet? Dat is een grote hit hoor. En dit is nog steeds de Pot en Oldies Radio. En dit is de ene laatste plaat en dan gaan we er weer van tussen. Tja.

Ja, Emily Sunday met Next to Me. We gaan eruit met een mooie uit 1965. En dat is I'll Never Get Over You. Ik ben aanstaande vrijdag als vervanger bij Hans met Toon Tunes, het koffieprogramma. En dat mij betreft tot volgende week. Als je geen tijd hebt, dan ben ik weer terug met deel 2 en deel 1 en deel 2 van Music Memories. We starten hem even opnieuw, want anders gaat helemaal die ding verloren. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 5:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag op Telegram dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot in de Zwarte Zee. Eerder viel het dronetroep al bijna 100 schepen aan in de zee van Azov. Brovdy stelde dat Moskou zou vallen en dat de Krim herbouwd wordt. Het Kremlin reageerde nog niet op deze gemelde verliezen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis. Twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.
1: Lex de Groot.
2: Hey, that's something everyone can enjoy.

deze uitvoering werd een cover van de originele blueszang van Albert King uit 1967. En voor deze specifieke opname sloegen de twee gitaargiganten de handen in elkaar. Albert King speelde mee op het nummer en verzorgde samen met Gary Moore de iconische vurige gitaarduels. Wat een heerlijk nummer, Gary Moore en Albert King uit 1990, deze versie van Oh Pretty Woman. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1986. En hoewel de namen van de producers, Farley Jackmaster Funk en Jesse Saunders, groot op de hoes stonden, is het de extreem energieke, flamboyante en bezielde gospelzang van de legendarische zanger Daryl Pandy die de tracks een legendarische status gaf. Love Can Turn Around, die kreeg je vandaag als eerste in deze Studio 45. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken. Voor 2 jaar lang de allerfijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie daarbij de komende 2 uurtjes gezelschap houden. Met bijvoorbeeld eentje uit 1996. Misschien ondertussen vergeten, maar het werd toch een hitje voor Amber. En This Is Your Night. En die plaat komt er zo dadelijk aan. Nadat ik je heb meegenomen naar de hitparade van 1983. Met een van de grote hits voor de Nederlandse band The Time Bandits. Dit is dat fijne. I'm specialized in you.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Afkomstig van het achtste studioalbum By The Way dat ze uitbracht in 2002. Dit waren die van de Peppers natuurlijk. Can't Stop. Studio 45, de luisteraars. En dat wil dan ook zeggen dat we een LexXL voor jullie hebben meegebracht en een Ego Tripper. De Ego Tripper, dat zijn drie hits achter elkaar die je dan van mij krijgt en de biografie van een artiest of groep. En vandaag staat in het teken van Simple Minds. Straks in deel 2 krijg je hun biografie en drie grote hits achter elkaar van Simple Minds dus. En op het einde van de show is het tijd voor een extra lange plaat. Dat heet dan de LexXL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1973. Golden Earring straks en Radar Love. En ik ga die plaat dan straks spelen in de albumversie. Wij gaan zo meteen naar 1987. Met de eerste nummer 1 hit voor U2 in Amerika. En ook meteen de eerste die het daar beter doet dan in Engeland. Daar haalde namelijk With or Without You de vierde plaats. Zometeen, With or Without You van U2. Maar eerst de definitieve doorbraak in Vlaanderen voor Isabelle A. En dat was in 1990.

0: origineel in 1975 een hit geweest voor Juxo. En dit was de danceversie zoals hij uitkwam in 1995 door Newton. En Sky High kreeg je te horen. En als je eens een keertje naar videoclips van platen wilt gaan kijken die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, wel dat kan, want ik heb ze gebundeld op mijn Facebookpagina van Studio 45, vind je ze daar terug. Net als de Ego Tripper die ik er netjes heb geplaatst, de Simple Minds in dit geval. Ook de Lex XL vind je daar terug. De Golden Earring, vandaag met Radar Love in de albumversie uit 1973. En verder ook weer gewoontegetrouw een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. En als je nu eens naar Studio 45 wil luisteren of het herbeluisteren, dan kan het dus op dat platform. Om het jou gemakkelijk te maken, heb ik de link daarnaartoe op de Facebookpagina geplaatst. En oh ja, liken of volg de pagina misschien ook. Moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. Gaan wij ondertussen naar 1978. Met een tweede single eigenlijk moet ik zeggen van ABBA die niet op een album is terug te vinden. Oorspronkelijk zou het de eerste single van hun nieuwe album Voulez-vous worden. De B-kant van de single is een medley van de nummers Pick a Bale of Cotton, On Top of Old Smokey en Midnight Special. Alle drie zijn dat traditionele Amerikaanse songs en de enige uitgebrachte ABBA-nummers die de leden niet zelf hebben geschreven. Ik neem je mee naar de hitparade van 1978 met Summer Night City. Maar eerst uit 1986 een fijne Italo-classic voor Ken Laszlo en Tonight.
1: Ciao tutti, Studio 45 goes Italo.

1992 had ook W nog met deze platen succes, met deze Who's Fooling Who. Dit was de originele uitvoering, zoals die uitkwam in 1982 door One Way. En uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. We hebben dan ook in deel 2 niet te vergeten onze egeltripper. Straks 3 hits achter elkaar van Simple Minds. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL. Een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1973. Je krijgt straks Golden Earring van mij met Radar Love in de albumversie. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar het jaar 2018. En origineel kwam die plaat al uit in 1985. Ik heb het hier over Change. Maar in 2018 maakte de band na een pauze van maar liefst 33 jaar een officiële comeback. De originele producers Davide Romani en Mauro Malavazzi brachten toen het album Love for Love uit. En hoewel de herkenbare baslijn en melodie behouden zijn gebleven, kreeg het nummer een frisse moderne productie die aansluit bij de hedendaagse New Disco en R&B. Geniet mee van deze Let's Go Together van

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 5:53, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijnwaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
4: Dit is Studio 45.
5: Lex de Groot.
3: Nou, wat goed!
6: Goed!

Dit is tijdens de voorloper van het zevende album van Squeeze. Deze Hourglass kreeg je te horen hier in Studio 45, afkomstig uit 1987. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Studio 45, gingen we naar 1997. En hoewel het een zeer vrolijk liedje lijkt, is het tegenovergestelde het geval, want de tekst gaat over een 16-jarig meisje dat blindelings verliefd is op een jongen die haar bedriegt en financieel misbruikt. En uiteindelijk pleegt het meisje uit wanhoop zelfmoord. Daarover ging Girls in Love van Andreas Dorau uit 1997. Hey, fijn dat je nog steeds luistert. Nog een klein uurtje, de lekkerste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Met andere woorden, dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik hou jullie daarbij nog eventjes gezelschap. Met bijvoorbeeld ook, over een drietal platen, dan komt hij eraan, onze egotripper. Dan krijg je de biografie en drie grote hits achter elkaar. Zometeen van Simple Minds. En op het einde van die uur, tijd voor een X-lange plaat. Dat is Alex XL. En daarvoor neem ik je mee naar 1973. Straks in de albumversie Radar Love van de Golden Earring. Zometeen eerst naar de hitparade van 1981. Een klassieker werd er, een van de best verkochte singles ook van het jaar. En staat bekend om de herkenbare emotionele falsetstem van zanger Jim Diamond. Zometeen I Won't Let You Down van PhD. Nadat we naar de hitparade van 1990 zijn geweest. Het is een cover, want origineel komt het uit 1958 en is van de Little Anthony en de Imperials. In 90 kwam dus de versie van Kylie Minogue uit als vierde en laatste single van haar succesvolle tweede studioalbum, Enjoy Yourself. Tears on My Pillow.

0: Hey, Billy, you there?
1: You wanna guess the color

een herwerkte versie van de track Gas, die oorspronkelijk op de deluxe versie van Charlie's veelgeprezen album Brad stond. Charlie XCX, tezamen met Billie Eilish, met Gas uit 2024. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Simple Minds. En die band werd opgericht in 1977 in Glasgow door de zanger Jim Kerr en gitarist Charlie Burchill, die elkaar al kenden van de punkband Johnny and the Self-Abusers. Ze zouden uitgroeien tot de twee constante leden van de band. De eerste albums, waaronder Live in the Day, Real to Real, Cacophony en Empires and Dance, waren sterk beïnvloed door New Wave, post-punk en elektronische muziek. In deze periode bouwde de band vooral een reputatie op via concerten en een groeiende aanhang in Europa. De internationale doorbraak die kwam in de eerste helft van de jaren 80 met albums als New Gold Dream en Sparkle in the Rain. Singles als Promised You a Miracle, Glittering Prize, Waterfront en Speed Your Love to Me zorgden voor een steeds groter publiek. In 1985 bereikte Simple Minds wereldwijd succes met Don't You Forget About Me, een nummer dat werd geschreven voor de film The Breakfast Club. Hoewel de band het nummer niet zelf schreef, groeide het uit tot hun grootste internationale hit. Later datzelfde jaar verscheen het album Once Upon a Time, met onder meer Alive and Kicking, Sanctify Yourself en All the Things She Said. Het album betekende een verdere doorbraak in Europa, Noord-Amerika en Australië. Aan het einde van de jaren 80 bracht de groep een album Street Fighting Years uit. De single Belfast Child, geïnspireerd door het conflict in Noord-Ierland, bereikte in 1989 de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de jaren 90 veranderde de bezetting meermaals. Verschillende leden verlieten de band, terwijl Jim Kerr en Charlie Burchill de vaste kern bleven vormen. Albums als Real Life, Good News from the Next World en Neapolis leverden nieuwe singles op, al lag het commerciële succes lager dan in de jaren 80. Vanaf de jaren 2000 bleef Simple Minds albums uitbrengen en uitgebreid toeren. De band kende opnieuw succes als liveband en trad op tijdens internationale festivals en arenaconcerten. Jim Kerr en Charlie Burchill bleven ook in de jaren 2020 het gezicht van Simple Minds, met concertreeksen in Europa, Noord-Amerika en andere delen van de wereld. Geniet mee van onze egotripper. Dit zijn de jongens van Simple Minds. You.

Uit 1989, Belfast Child. Daarvoor, uit 1985, Don't You Forget About Me. En als eerste, in dit rijtje van drie, Alive and Kicking. Drie hits achter elkaar waren dat van Simple Minds. Want de jongens zijn deze week onze egotripper. En op Spotify vind je een playlist terug van de egotripper. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je daaronder Studio 45 de egotripperlijst terug. Zometeen, uit 1979, een fijne voor Shalimar. En in de topperiode van die band was een van de drie leden, Jody Watley. De zangeres die later ook nog een zeer succesvolle solo-carrière zou gaan opbouwen. Je hoort ze zometeen met The Second Time Around uit 1979. Nadat ik heb meegenomen naar 1985. Officieel heet ze Muriel Desley de Maritsou en is afkomstig uit een bekende Belgische adellijke familie. En hoewel het nummer over tropische sferen gaat, werd de videoclip opgenomen in de Belgische badplaats Oostende. Muriel Dak krijg je te horen en trok.

0: Dan weer uit 2006. Deze leuke voor Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show. Maar dat wil hem wel zeggen dat we nog een LexXL voor jullie in petto hebben. En net als van de Ego Tripper is er van de LexXL een Spotify playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 ook de LexXL lijst terug. We gaan vandaag naar 1973. Het nummer is ontstaan bij Barry Hay thuis. Als Barry met vrienden aan het brainstormen is over een nieuwe song. Nadat hij zijn vrienden naar de kroeg gestuurd heeft, werkt Barry verder aan Radar Love. Als onze vrienden terugkomen en Barry de tekst aan zijn Amerikaanse logé laat horen, is hij dol enthousiast. Het resultaat? De 13e positie in de Amerikaanse hitlijst, Billboard Hot 100. En ook hier bij ons, uiteraard, helemaal bovenaan de hitparade. Onze LexXL voor vandaag is voor Golden Earring en Radar Love uit 1973. En je krijgt hem van mij in de albumversie. Ik wens je nog veel luisterplezier met de rest van de Chocs hier bij ons. Maak er vooral een hele fijne week nog van. En dan horen we elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: LexXL. De lekkerste classics extra lang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet, en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: 106 jaar oud, dit lied. Ja, uit 1926. Nee, 1920, sorry. Een hele mooie van Gene Austin. Ramona, die we natuurlijk vele malen in andere versies hebben kunnen horen sinds die tijd. Waaronder bijvoorbeeld een mooie uitvoering van The Blue Diamonds. En dat allemaal aan het begin van de show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren werkelijk geweldig vertroetelen. En ja, we hebben daarvoor heel veel mooie muziek uitgekozen. Middernacht, dus er zit vast avond. Wel iets bij jou bij. Wat gebeurt er nu? Oh, Hans Hogendoorn gaat er nog een keertje doorheen. Nou ja, heb je dat weer. Komt... natuurlijk door zo'n warme dag als vandaag. Nou, in de show vanavond geweldig lekkere muziek. Maar dat niet alleen. We gaan ook praten over verschillende zaken. Zoals Tour du ALS verbreekt alle records en investeert in doorbraak van onderzoek. Column van Han van der Horst. Ook op woensdagavond, altijd. Hij gaat het hebben over een easy street. Waar gaat het over? Nou, spits je oren en het komt allemaal naar je toe. En... onbekend zomers riviergezicht op Rotterdamse komt thuis tentoonstelling. Nou, dat is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: de dames waren de laatste weken weer in het nieuws, zou je kunnen zeggen. Er was van alles over te doen, grof mooie reportages en zo. Spice Girls dus. En je hoorde toch maar mooi even Viva Forever. En Cool in the Gang met Cherish. Alweer uit 1985. Tijd voor ons eerste gesprek. Gaat over een hele nare ziekte, maar ook over onderzoek. Je luistert mee zometeen met een gesprek met Herman de Bruin.
1: De Tour du ALS verbreekt records en investeert in doorbraakonderzoek van ALS. En wat ALS is, dat ga ik vragen aan Frederik Kram. Ze is in de uitzending. Mevrouw Kram, welkom.
2: Hallo.
1: U bent van ALS Nederland. Even voor de duidelijkheid, ALS is een vreselijke ziekte. Wat is het precies?
2: Ja, nou bij eigenlijk is ALS een doodsvonnis nog als je dat krijgt.
1: Mm-hmm.
2: Als je het horen krijgt dat je ALS hebt, dan weet je één ding zeker. Is dat er eigenlijk elke dag je spieren afnemen, je spierkracht. En dat je gemiddeld nog 3 à 5 jaar te leven hebt. En ja, het is eigenlijk een hele aftakeling waarbij je elke dag minder kan en langzaam verlamd raakt.
1: Ja, en er is onderzoek nodig om te zorgen dat die ziekte ook bestreden kan worden.
2: Ja, dat klopt. Ja. Wij halen ook helemaal ook geld op eigenlijk om onderzoek te laten doen naar de oorzaak en behandeling van ALS.
1: Ja, en die Tour du ALS, zoals ik dat in het begin noemde, die is er dus voor om mensen te laten sponsoren, onder andere?
2: Ja, het is een sponsorevenement. Dat betekent dat mensen zich kunnen aanmelden om mee te doen. En dan gaan ze de berg op, hardlopend, wandelend of fietsend. Mm-hmm. En dan gedurende het jaar halen ze zoveel mogelijk geld op om dat te gaan doen.
1: Ja, en dat is een berg in Frankrijk, hè?
2: Ja, dat is de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk.
1: Ja, is dat net zo'n soort berg als waar die klimmers van de Tour de France tegenop klimmen?
2: Ja, alhoewel ik denk dat deze nog pittiger is.
1: Ja.
2: Want deze is non-stop omhoog. Er mm-hmm. zit weinig rechte weg bij.
1: Zo.
2: En 22 kilometer.
1: Zo. Dan moet je wel gemotiveerd zijn om dat te doen. Zijn dat meestal mensen die met ALS te maken hebben, of in de familie of in de omgeving?
2: Ja, over het algemeen wel. Omdat mensen zijn wel intrinsiek heel erg gemotiveerd. Omdat je op eigen kosten eerst helemaal naar Zuid-Frankrijk mm-hmm. moet reizen en daar ook een aantal dagen moet overnachten. En dan vervolgens ook nog geld ophalen en dan voor onderzoek. En dan ook op de dag zelf de berg op. Afgelopen jaar was het ook weer heel erg warm. Dus dat is een grote inspanning.
1: Ja, want jullie hebben hem net achter de rug, hè, die tour.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat heeft toch weer heel veel geld opgewacht. Ondanks dat mensen denken, het kost al een hoop geld. Wil ik dat wel doen? Maar dat gaat nog steeds goed, hè?
2: Ja, dat is ongelooflijk. Daar zijn we elk jaar ook weer heel verbaasd, maar ook heel dankbaar voor. En dit jaar hebben we ook weer ruim 2 miljoen opgehaald.
1: Zo, dat is niet weinig. Want hoeveel mensen gaan er dan die berg op?
2: Dit jaar waren het er een kleine 900 die de berg op zijn gegaan.
1: Ja, dus het is wel iets wat mensen willen doen en wat graag willen doen.
2: Ja, zeker. Nee, absoluut.
1: En die 2 miljoen die komt echt terecht bij het onderzoek dus?
2: Ja, die komt direct. Dus eigenlijk volledig gaat dat naar onderzoek.
1: En dan volgend jaar weer?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Dit was de 14e editie. Jullie zijn al een tijdje daarmee bezig.
2: Ja, we zijn ook alweer volop bezig met voorbereidingen voor 2027. En dan is de Tour op 17 juni.
1: Okay.
2: En dan is het de 15e editie. Dus dan belooft het ook nog een extra speciale editie te worden.
1: Dat geld wat er dus bij elkaar gesprokkeld wordt. Is er al een doorbraak gevonden voor een medicijn dat de dodelijke ziekte, zenuw- en spierziekte, vermindert of verbetert eigenlijk?
2: Ja, ALS is eigenlijk een verzamelnaam voor heel veel soorten van ALS, zou je kunnen zeggen. En kort geleden is er een medicijn, Tofersen, gevonden voor een zeer zeldzame vorm van ALS. En dat medicijn dat zorgt er echt voor dat spierkracht zelfs weer terugkomt.
1: Oh.
2: Dus dat is echt een mooie doorbraak. Alleen dat is nog wel voor een heel bescheiden aantal ALS-patiënten. Maar dat geeft onderzoekers nu wel de hoop dat het dus ook echt, maar als we voldoende investeren in onderzoek en we zo blijven doorgaan, dat het wel degelijk mogelijk is om uiteindelijk voor alle vormen van ALS medicatie te vinden of een behandeling te vinden.
1: En daar is veel geld voor nodig. En die donoren die zorgen voor veel geld in ieder geval.
2: Ja,
1: zeker als ze naar boven fietsen op die Mont Ventoux. Oh, maar het kan ook lopend, hè?
2: Het kan
1: op alle manieren.
2: Het kan op allerlei manieren.
1: Ja, mensen die meer willen weten over die tour of over ALS in het algemeen. U hebt waarschijnlijk een website waar het allemaal op staat?
2: Ja, zeker. Voor meer informatie over ALS kun je naar www.als.nl en specifiek voor Tour du ALS naar www.tourduals.nl.
1: Oh ja, dat is een aparte website dus.
2: Ja, ja, zeker.
1: En er is ook een donatieknop als je denkt, nou, ik ben niet naar de Mont Ventoux geweest, maar ik wil toch bijdragen, dan kan dat ook, hè?
2: Dan kan dat ook, absoluut.
1: Ja. Duidelijk hoe het zit. En ik dank u wel voor het gesprek. Frederikje Kram, hoofdmarketing en communicatie van de Stichting ALS Nederland. En volgend jaar maar weer die Mont Ventoux op. Gaat u zelf ook mee?
2: Ik ga elk jaar mee. Okay. En dan vragen mensen altijd, ga je dan ook de berg op? En dan zeggen we altijd nee, want ik moet heel hard werken. met heel veel plezier. Maar ik heb eindeloos respect voor de mensen die berg op gaan. Dus dat, ja.
1: Een mooi initiatief om hiermee door te gaan in ieder geval. Nogmaals dank.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: nummer waar ik zelf hele aparte herinneringen aan heb.
1: Opmerkelijk, hè?
0: Dat heb jij vast ook wel met sommige nummers. En ik met deze van Colin Blanston. I don't believe in miracles. En voor Dalida met Gigi Lamoroso. Natuurlijk hier in de late avond. Over een paar minuten een column van Han van der Horst. In Hendrik Ido Ambacht moest het college ineens een straatnaam veranderen. Wat krijgen we nu? Han van der Horst legt uit waarom ze dat niet gauw nog eens een keer zouden moeten doen. Je hoort het na deze prachtige van de Shirelles. Will you still love me tomorrow?

lieve mensen. Patrick van der Giezen, de burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, heeft met zijn college een ongebruikelijk

0: in een niet meer bestaande straat. Ik heb zelf een paar jaar deel uitgemaakt van de Schiedamse straatnamencommissie. Dat geeft me gelegenheid om hier wat nader op in te gaan. De aanleiding voor het besluit van burgemeester Van der Giezen met zijn college was heel naar. Luister maar, de straat was genoemd naar een van zijn voorgangers, niet zo gek. Heel wat afgetreden burgemeesters worden door de dankbare gemeente met een straatnaam geëerd. Maar deze burgemeester in kwestie is onlangs veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar met 4 maanden voorwaardelijk vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Een forse hoeveelheid, ook dat nog. En dit gedurende 2 jaar. Tegelijk had hij via Snapchat heftige gesprekken over seks met kinderen gevoerd. Overigens niet met een kind, maar met wat ik maar een volwassen zielsverwant zal noemen. Dat kwam allemaal aan het licht toen de politie na een tip uit Amerika zijn computers en zijn telefoons doorzocht. Dat die voormalige burgemeester voor de bijl ging, zat er al aan te komen. Daarom ging de verandering van de straatnaam aan het vonnis vooraf. Het heet er nu, net als vroeger weer, Lage Kade. Bij ons in Schiedam heeft de commissie met succes aan BMW voorgesteld enkele straten in een nieuwe wijk te noemen naar sporthelden, nauwkeuriger gezegd bezitters van een Olympische medaille. Wij kennen een Noeska Fonteinstraat, nog Schiedamse ook, een Sven Kramerstraat, een Pieter van der Hogebandstraat enzovoort. Daar zijn we als Schiedammers best trots op. Maar dat mag nu niet meer. In 2024 besloot het college op voorstel van de toenmalige wethouder Laan een nieuwe voorwaarde te stellen voor het toekennen van een straatnaam. Personen naar wie een straat genoemd wordt, moeten minimaal 5 jaar zijn overleden. In de meeste Nederlandse gemeentes is zo'n regeling al lang geleden ingevoerd. De zaak in Hendrik Ido Ambacht laat zien waarom. Je weet nooit of verdienstelijke personen achteraf toch een vlek op hun blazoen hebben van een zodanige omvang dat een straatsnaam een godsbe wordt. Dat is Hendrik Ido Ambacht nu overkomen. Het blijkt een van de weinige gemeentes in Nederland waar de 5 jaar een doodregel nog niet is ingevoerd. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dit niet lang meer op zich zal laten wachten. Hendrik Ido Ambacht heeft leergeld betaald. Wij in Schiedam vinden het natuurlijk heel jammer dat we geen straten meer kunnen noemen naar sporthelden, vooral als ze uit onze eigen gemeente stammen. Ik vond het nogal overdreven, die maatregel. Toch valt er, dat blijkt wel uit dit voorbeeld, het nodige voor te zeggen. Dat heb ik nu wel ingezien. Dan zijn er ook nog gemeentes waar ze straten liever helemaal never, nooit naar personen willen noemen, omdat je er altijd gesodemieter mee kunt krijgen. Denk maar eens aan de zeehelden die nu volgens een deel van de bevolking van hun sokkel getrokken moeten worden. Of de Afrikaanse generaals uit de Boerenoorlog die rond 1900 overal straten kregen. Omdat heel Nederland hoopte dat ze hun oorlog tegen de Engelse koloniale overheersers zouden winnen. Tegenwoordig zien we die generaals als voorlopers van de apartheid. En dat waren ze voor het allergrootste deel ook. Ja, dan wordt het puzzelen. Hoe moet je een straat dan noemen? Zo zijn de woonerven in het noorden van mijn stad Schiedam in hemelsnaam maar, denk ik dan, naar schepen genoemd, zonder welke toevoeging dan ook. Een vriend van mij woonde jarenlang aan de Hooghaars. Nou, daar ben je ook klaar mee. Het was overigens een prachtige woning en de Hooghaars is een straat met heel veel groen. En ik woonde ik maar op Easy State.
1: De late avond. Iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.

De tweede stem was van Pierre Cartner, vader Abraham. Dat hoorde je natuurlijk van een kilometer afstand. In dit toch wel aparte nummer van Corrie en de Rekels. Rozen die bloeien. Ja, heb ik ook weer zo'n herinnering bij. Dat ga ik je niet delen, want ik vind het wel apart allemaal. En Sarah Vaughan hoor je met Easy Street. Speciaal verzoek van natuurlijk Han van Horst. Want die wilde daar wel graag wonen. Over een paar minuten gaan we praten met Irene Jacobs van het Maritiem Museum. We gaan praten over een mooi kunstwerk wat opeens in het museum komt hangen. Van iemand waarvan men niet dacht dat het hem haar was. Nou, wat een raadsels. Je hoort het zo meteen. Na de Bengals en Eternal Flame.

0: gaan praten over het onbekende zomerse riviergezicht op Rotterdam. Dat komt thuis. Nou, dat is mooi natuurlijk. En Irene Jacobs, die kan daar alles over vertellen. Irene, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Ja, wat komt er dan thuis? Een onbekend zomers riviergezicht, dat is van Rotterdam, denk ik.
1: Ja, zeker. Rotterdam, heel mooi gezicht op de Maas. Dat een goede 200 jaar geleden in Rotterdam is vervaardigd. En daarom komt hij toch weer in zekere zin thuis.
0: Ja, want zijn jullie daar blij mee dan? Dat er weer een onbekend werk is wat jullie niet kenden waarschijnlijk, hè?
1: Ja, precies. Nou, worden er natuurlijk in het verleden is er heel veel moois gemaakt. Dus je kent natuurlijk wel vaker iets niet. Maar wat dit zich toch ook wel heel bijzonder maakt, is dat je de stad eigenlijk vanuit een hoek ziet die je niet. Ja, dat we eigenlijk niet zo heel vaak zien in de kunstgeschiedenis op aquarellen of
0: ja, ja. Want u weet wel waar het gemaakt is.
1: Ja, dat is duidelijk. Gewoon, ik zou zeggen, gewoon in de bocht van de Maas. Alleen eigenlijk met. Waar de watertoren ongeveer staat. En dan kijk je naar de Maas. Eigenlijk kijk je naar het westen richting zee.
0: Ja.
1: Alleen die zie je niet. Rechts ligt dan heel mooi de stad Rotterdam. We praten dus over rond 1800.
0: Ja, ja.
1: Dat Rotterdam natuurlijk nog geen nieuwe waterweg heeft.
0: Nee,
1: nog
0: precies.
1: Niet de sprong naar zuid heeft gemaakt. Dus eigenlijk die. Ja, wat wij nu allemaal ervaren als het centrum van Rotterdam. Dat was Rotterdam.
0: Ja.
1: En dat zie je hier heel mooi ook. Omdat de overkant, wat nu Noordereiland is, Feyenoord, Rotterdam-Zuid. Dat is er nog niet. Je ziet alleen maar.
0: Nou ja, geen bebouwing. Geen bebouwing is
1: nee,
0: er.
1: Nee. Je heeft gelijk. Je ziet het land.
0: Ja.
1: Maar er staat nog. Helemaal niks anders
0: nee.
1: dan.
0: Is dat historisch ook belangrijk dat jullie dat zo kunnen zien?
1: Ja, ik denk dat het heel goed is dat mensen zien hoe natuurlijk een stad zich heeft ontwikkeld en hoe ook de haven en de plaats van de rivier in de stad zich enorm heeft ontwikkeld in de afgelopen paar honderd jaar. En je bent gewend aan hoe een stad er nu is en hoe de haven en de stad nu functioneren, maar dat is niet altijd zo geweest.
0: Nee, het geeft een beeld van het verleden eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Het verleden dat het heel anders is.
0: Het was een onbekend riviergezicht. Hoe hebben jullie het opgespoord? Is dat automatisch naar jullie toegekomen of heb je er veel van moeten doen?
1: Nee, het is nu bij ons te zien. We hebben het niet zelf verworven. Het is verworven door de Stichting de Romindaad. Die natuurlijk allemaal kennen. En die wilden heel graag dat het snel een plek zou krijgen. Zodat echt gewoon iedereen het kan komen bekijken. En nou, daar hebben wij onze deuren voor opengezet. Dus
0: het is
1: op dit moment bij ons te zien.
0: Het is nu al te zien in het Maritiem Museum dus.
1: Klopt.
0: En daar hoort het ook thuis, hè?
1: Ja, als je mij vraagt wel. Maar jij werkt in het Maritiem Museum. Ja. Dus ik ben natuurlijk niet heel onbevooroordeeld.
0: Het is, ik heb hier een afbeelding, maar die is heel klein natuurlijk. Het is wat groter dan die 10 centimeter die het hier heeft. Er staat een molen op en vooraan zie je ook de rand van een dukdalf. Klopt dat?
1: Klopt, ja. Die zie ik ook, want ik heb de afbeelding ook.
0: Maar Rotterdam van toen is duidelijk zichtbaar dus.
1: Zeker, zeker.
0: Als mensen dat zelf willen gaan bekijken, waar moeten ze zijn? In het Maritiem Museum dus. Misschien is het handig Maritiem om de Museum. Website even te noemen.
1: Ja, nou, dat is gewoon maritiemmuseum.nl.
0: Kijk,
1: we zijn gevestigd aan de Leuvenhaven.
0: Ja,
1: ook hartstikke
0: bekend.
1: Hartje stad. Iedereen die wil komen is van harte welkom. De gewassen pentekening, zoals je hem zo mooi noemt, is te zien in de hal van het museum.
0: Oké.
1: Natuurlijk meteen even de rest van het museum bekijken.
0: Nou,
1: we hebben nog veel meer moois.
0: Ik weet dat er heel veel te zien is. En ook het buitenmuseum is open natuurlijk. Dus daar kunnen mensen ook kijken. Dan komt dat allemaal goed. Kijk even op die genoemde website. En ga naar Rotterdam om het Maritiem Museum met die nieuwe verworven riviergezicht te bewonderen. Ik dank u wel voor het gesprek, Irene Jacobs van het Maritiem Museum. En heel veel plezier ook tijdens het kijken naar deze nieuwe aanwinst.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En daarmee is de show alweer ten einde. Het is niet anders. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, wederom terug van vakantie. En hij heeft ook weer lekkere muziek bij zich en prachtige ontwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van de show, stroom mee wat je wil. En formidabele. Ik wens je voor deze nacht. Een mooie nacht. mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voel je voel van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.
3: Golden Oldies Radio. Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Golden Oldies
1: Radio. Greatest hits from music's golden

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten na een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
2: Always feel good, golden oldies radio.
3: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment.